Pare hika jatana hai man mein, pare hika jatana, pare hika jatana hai man mein. Ur palve saal tujho, ur palve saal tujho, ur palve saal, Allah ur palve.